0: Ons jy moet het so lekker sing postcards. Nou kom ons kyk, bekend is wat vir jaar Jacqueline Kennedy Onassis, tussen 1929 en 1994 wat sy geleef het. Natuurlijk eers John F. Kennedy se vrou en toe daarna Onassis se vrou, wat natuurlijk een groot ryk baron was van seevaartuie. Dis Jacqueline Kennedy dan, sy denk al verjaarsdag. Dan, as ons verder bykie weer kyk op die lys, sê ons ook as die verjaarsdag van Dana White. Hy word 57 entrepreneur, American entrepreneur who played a pivotal role in the mainstream growth of the Ultimate Fighting Championship. He started hosting Dana White's Contender Series in 2017 for UFC. En dit is ons bekendes wat verjaar. Nou, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. En ek op die kat spandeer, sal het jou familie en jou vriende. Volgende is het Willem van Ryst, en die liedjie se naam is Op My...
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Dis Dinsdagoggend die 28ste Julie. Ons kyk na internasionale dae wat ons vier. Onder andere is dit World Nature Conservation Day. Caring for the planet's beauty and creatures is like giving the earth a big loving hug. Ja, natuurlik. Dit is ons verantwoordelikheid. Dit is ons eerste groot taak wat ons opgelê is as mense is om na die natuur om ons te kyk. Is ook dan vandag internasionale Milk Chocolate Day. Oh, heerlik. Dit sal ek eendag dag vier. Maar hy is vandag daag soos om nou uitrein vir my chocolate gaan koop. En dan is het internationale waterpark day. Wanneer laatst was jy by so'n plek gewees? So lekker waterpark, een bykie super tjoep gerei of iets in die lijn. Rondgeswem saam met een klomp mense in een swembad. Ja, is internationale dag daarvoor. Dit is dan wat ons vier. Maak een of twee van die sommer jou eie.
1: SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, dat die paaie aangaan en begin in die Mosselbaai area, inkom het vanaf Dannebaai T-aansluiting bezig, so ook die eerste groot T-aansluiting in Heiderand as jy inkom. As jy inkom vanaf Hartenbos, is bezig daar dier voorbaai na Diasse kant, die Kleinbraak en Grootbraak lyk vry vloeiend, ons beweeg dier na George toe as jy inkom vanaf Wildernisse kant af. Bezig daar by Victoria Bay verby, ook met die bult maar op met die een baan in plaas van twee wat jy kan gebruik, dan is het Nysna weg wat bezig is van Lavalia se kant af reg die, as jy dier Hedelins kom, daar verby die golfbaan, wat begin bezig raak, vooral by George Hospital, die cirkel daar verby, en onder by Hope York in die R102 cirkels, die drie sister cirkels, dis bezig daar, oor jou Tunico Pas, vry vloeiende verkeer
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM volg goed.

genoeg wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B, ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevraag,

0: opneis na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neis na, 90.1 SFM.

0: is Vincent Gordon met my somersong. Is 12:12, dis die laaste uur van ons dinsdagmiddag saamkeer. Hier is Mwa met Beter as Sterk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dit was een van haar grootste treffers, het haar loopbaan op niet laat opvlam in die late 90s. Ook een wereldwijde treffer, het nummer 1 op muzieklijste in talle lande bereik en die liedjie handel dan oor die herstel na moeilike verhouding, die krag om weer onafhankelijk te staan. Dit was so daar gewees met Belief en ek weet dat jy saam gesing het, of dalk passie, of twee ook op daar die ene gedoen het. Bartu was ook daar gewees met Oase. Bring ons dan by 7:07. Vluit, vluit, my story is uit. Ek het vir die nuus op die uur om 3. Andersins morgen bericht tussen 12:00 en 3:00 keer ons weer saam. Bly warm, bly veilig. Bly ingeskakel. Mixtape. Hier is Michael Lowman.

Nou, Zeren. Hierin sê nooit uitraak, nee, ek weet, hulle toen na verlede jaar, hulle weer bykie lekker gebob en geweef, die ouds van Eden, hulle het maar so bykie oud geraak, so, ja, as ou jonk is, dan sing jy so van nooit uitraak, nee, en as jy oud is, dan weet jy, jy het oud geraak, dan wens jy, jy was nog jong. Ons kyk nou, na ons Double D, dis ons Dinsdag Disco Treffer, hierdie ene keer vat ons terug na 1994 toe, en dit het vir Erasure, het het soort van op die map gesit, het was hulle deurbraak liedjie, en het was 17 weke op die UK Singles Chart, dit op nummer 2, het was die hoogste wat het dan daar beweeg het, in Suid-Afrika was het ook een groot treffer, in Duitsland was het vir 2 jaar lang een groot treffer. Die album, The Circus, waarop hierdie liedjie is wat ons vandag nog gaan luister, het is 103 weke op die UK Charts. Hulle sê dat hierdie liedjie in een uur het hulle geskryf, en dit is dan ook Andy Bell, hy is die sanger, sy gunsteling liedjie, om dan te perform. Ons gaan vandag luister na Erasure, uit 1994 uit, Sometimes.

0: guys, broken down bus in a two-car pass just past Stepper Site in direction Oudtshoorn in the left lane, yellow lane. So yeah, there's a yellow triangle and I didn't form traffic so they can send somebody out. Drive safe.
1: Tijd vir SFM Verkeer.
2: Dan in Mosselbaai uitgaande na Dannebaai se kant toe, besig by Heiderhand by die twee T-aansluitings, ook in Heiderhand Extensions het die aansluiting. Kyk redelik vry vloeiend daar waar jy indraai by Dannebaai. Dan as jy uitgaande is dan Hartenbos se kant toe, besig deur Dias en voorbaai op die oomblik ook Hartenbos waar jy sal indraai. Kleinbrak, Grootbrak, vry vloeiende verkeer beweeg deur na George, toe as jy uit is daar na Wildernis se kant toe, daar voor Wildernis verby waar dit maar besig is. En dan is dit Nysna weg wat besig is van die Middeldorp af reg deur tot by Lavalia verby. Dit lyk goed as jy uitry vanaf Middeldorp daar na Hedlands se kant toe, lyk dit vry vloeiend van by die golfbaan, by die Otaniqua pas is dit vry vloeiende verkeer.
1: 24/7 SFM.

Ons argue wat so lekker singe, kom ons kyk 'n bietjie na vandag in die geskiedenis van musiek. En ons begin dan met Johann Sebastian Bach, wat op 28 Julie 1750 oorlede is in Leipzig op die ouderdom van 65 jaar. Duitse komponis, Johann Sebastian Bach. En dan in jaar 1741 was dit Antonio Vivaldi, wat oorlede is. Op die 28ste van Julie, Italiaanse barok komponeerder, en hy was vooral bekend vir sy die vier seisoene. Dan kyk ons na groot geleenthede. The largest pop festival audience ooit was in 1973 op die 28ste Julie, dit was die Summer Jam by Watkins Glen in New York, oor die 600.000 mense wat daar was. Grateful Dead het daar gespeel, Allman Brothers Band, The Band was ook daar en so aan. Dan Over the Rainbow word opgeneem in 1939, die 16-jarige Judy Garland wat in die recording studio ingestap het en Over the Rainbow die liedjie opgeneem het in die jaar, dit is 1939 op die 28ste Julie. Nou, so klop albums wat dan ook uitgekom het op die 28ste Julie, onder andere Mary J. Blige's so What's the 411, Destiny Child's Survivor. En ons kyk na Elton John's Sleeping with the Past, dit kom in 1990 uit. So is nou al, Elton John is nou al een rukkie aan. My album kom uit, een paar nieuwe liedjes van hom, een of twee oude liedjes. Elton John achieved a personal milestone, starting a multi-week run at number one in the UK album chart with his 22nd studio project. Baie interessante liedjies daarop, daar is een Durban Deep wat gaan oor in die mynwerk in Suid-Afrika en so aan, een paar lekker van sy oud treffers, waarna ons onder andere gaan luister, wat hy een bykie opgejam het, gaan ons luister na The Club at the End of the Street van Elton John.

0: saam.
1: En toe sexy van Right Said Fred en ons kyk dan na verjaarsdag. Harry Kane, hy word 33, hy is sokkerspeler. En dan is het ook Lori Loughlin, wat verjaars, sy word 63 jaar oud TV-actrice. Sy het gespeel in Full House. Toe was sy in die revival daarvan, Fuller House. Sy het ook gespeel Ava Gregory on Summerland. She began her career as a model at the age of 12 and was featured on many national print advertisements while attending high school in New York. Dus dan half jaar is nog vannacht. En dan is het Dana White, wat ook verjaar. Hij wordt

0: song.
1: And to sexy van right said Fred en ons kyk dan na verjaarsdag. Harry Kane. Hy word 33, hy sokkerspeler. En dan is het ook Laurie Loughlin wat verjaarsdag word 63 jaar oud TV-aktrise. Sy speel in Full House. Toe was sy in die revival daarvan Fuller House. Sy het ook gespeel Ava Gregory on Summerland. She began her career as a model at the age of 12 and was featured on many national print advertisements while attending high school in New York. Dus dan halfjaars nog vannacht. En dan is het Dana White, wat ook verjaar. Hy word 57 jaar oud.

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

Dit was Droom Syndroom met Soen. Voor dit al my show met Jy Maak Het Moeilik en Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. William Wolf volgende met Middernag.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn.

0: Goed, en ons volgende feit, November die 16de 2018, an elevator in Chicago's Hancock Building plummeted 84 stories. So die huisbak het 84 verdiepings geval, maar gelukkig het al 6 mense wat binne in die huisbak was, oorleef. Goeie kwaliteit huisbak daai.
1: SFM, ons maak dit lekker.